ze bij je gaf. Alle vier toe koe, die lieve meid, een mens draai ik aan loop. En die biert eraf gezinnen, toen al afscheid van hulle. Als ze weer het gaan, voor de ander man's zaak. Zo gee biki biki van je leven, voor de ander mens om na te streven.

0: never know what you might find.
1: De Vrouw Producties biedt een groot geikostenfeest aan bij het Voortrekker Monument op zaterdag 27 juni vanaf 11 uur. Met gastkunstenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Ruan Jas. Nieuwe heksie naar Bloemelaat Maats vliegt ook Voortrekker Monument toe. Speciale opvoering van Gijsing Wormelet om 3 uur met André Swart, Arina de Wit, Jannie Moorman en Stephanie Barkman. Bespreek nou bij eltickets.co.za of bij gijsing.co.za.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: En ons loop, en dat is een goede afstand daarom, maar als ons geld het, dan kunnen we daarom nog een woudje of rij om in te gaan.
1: Ze kloppen iedere oomblik net om die CV aan elkaar te krijgen, als ook die transport dat jullie nog verskaf, so, dat zijn mij bije baat als ik dit nu krijg. So. Ik voel bije, bije opvol, ja. Ja, bestuurswerk, ik kan ook een beetje constructiewerk doen.
2: Daar wordt gehoop dat die George uitrol die programma succes in Kaapstad sal weerspeel. En een pad sal skep vir meer werklose inwoners om toegang tot geleenthede te kry en uiteindelik werk te bekom. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
3: Tjie ankoelak hee ek kon die sake sing geet en ek kom sing oor kan die gang in 1976 kan hee aparte die tienboek. Tjie gang kak die jala kwankang hee die koning in ons uit Afrika. Universiteit nga Vrysta ka kanselira propo nang mahala kinge 50 jaar ang ikonga tena tin nge Soweto gani kona ka sangi ya kamsang ukata 16 ki juni ki 1976 studenti in kula ki skola magistrati ng tutui ki tutui nga makuwa inga ya Afrikansi ki skola kao ki makuwa ngi nge ying sa chwambantu ki unerviser vita kao shika asena kamunta ebi gelfi sakhi akon
4: Manu ji ngi o kwen ni tin se sen siya wenta kwen ngo a ma hi ji te si ka ngo a ho ji cha kara khao hiwe na chem ho siya khao hiwe kwa na ka ngo ngi kam kam si ka ngba ve ji na kwa ko ji te hi ji kwa na o khan isit Afrika ki kwenye go tin kwen na o kwenye ji ki mo item a kwenye kama di university di freestati kwe si di kanselir a professor Bonang Mohale nja Ja, no amanga di sinu fifta ha kuri nge huyo ngo nge Soweto ke ngo tuitu isi te hi he ngo ahe tse unisa che mkara ngo duguto sena wo bere hatita 16 yuni 1977 taika ngo shure tuan tia shure jistrati ki kana kute tuitu ina hi khan kwere hi tka mzika mburu dam ka ngo khana a ngo taewe tako ngo khana ngu kwena shovena ngo muteto ji kya haka hi shure kwe jie kim. Abigail Fisahi bori eswegwem.
5: Die jeug van 1976 het teen onderdrukking geveg, maar jong mense vandag word met 'n ander reeks uitdagings konfronteer. Terwyl die Soweto opstand hierdie maand herdenk word, sê professor Bonang Mohale dat Bantu onderwys nie 'n ongeluk was nie en dat die volgehoue hoë werkloosheidsyfer in die land dui op 'n stelsel wat verder moet verander.
6: We have not successfully changed this system that makes it impossible for black people to rise above certain forms of labor. 32 years into democracy, poverty still has primarily a black and feminine face. 32 years into democracy, the question we should be asking ourselves is with our own government, when we are free with our own budget, with our own systems and processes, why is it that all the waitrons, all the petrol attendants and all the cashiers are still black.
5: Die 78-jarige Makokosi Mokopanele is een van die mense wat tydens apartheid op skool was. Mokopanele sê Bantu onderwys was daarop gemik om swart kinders voor te berei vir arbeid en loswerkies.
7: Dit was swaar. Ons het die Afrikaans gevolg van skool af tot by standaard 6. Dat waar ons die Afrikaans gepraat en geskryf. Ons moes die dinge met Afrikaans, alles met Afrikaans skryf. Maar die tijd Afrikaans was die, ek kan sê die, nie die eerste taal, maar die taal wat die wat mense denk dis, taal wat jy moet skryf en jy moet ken en jy moet alles doen met Afrikaans. Dat was zwaar maar die tijd.
5: Die kern van waar die 1976 Soweto opstand begin het, was die onderdrukkers mandaat om Afrikaans as 'n verpligte onderrigtaal in swart skole af te dwing. Professor Bonang Mohale brei verder uit.
6: Because the kids says we must be educated in our own language. We still value English more than any other language. In fact, we discount and don't appreciate any language other than English. Therefore, we rewarded people that use English. In fact, we confuse intelligence with formal education. and the one that

0: yathukela ukana kodinga mushobo shambunga anakuhinkunu kweta ngwatisure hete kukwesa taki yokuhinya platform tenki kwani ku otoe ambunga nosa ngwaqamziki platform tenki tsure kwana kaya kadangwa yowa tin tsau hinu kodete kasi kwere de tsi a tsisha taku musha maki khana sikhile kweta nina nya moti khana oqi anakwere kwa not up provinces o waga ana ka nya makote o se kwa tsiye tsa mkole na ku o na ta go nku khala ta nga ku se ki se ana district ya este mai na district ka o se ki ana ka mkha tsu ga we we oroko o na ne ku na ta ta go no ga bana ga se kuri o re ka we ti ga a ke kwa ra go nom provinces o ha le provincia yela north cap suwe ka yeti yene ku se ki no aki ga bana ga swire ku re competition ya tete ki se tlhuwe ding platform tense o ku kauna ni tsamse ki o na se tlhwa a tsama ding nga ta kwa ding ni le ku kauna tlhuwe ding na ka ga dangwa ya go kwa ding Pretoria ka se ko tsisa province di ta se wina kwa ngana north cap provincia stema sa kungote a kaite ka Pretoria Gauteng South Africa se o tsung ga se o ka no aki mwesha na ta ina o kwela go ke ndobo ya hare ta nga tsamse ki kwan on kuna te wo hati te ta ta kun te sura mate komsa ina o tswana tsuo ko si yo gata a yo sa tsuo kana hi hi kwa tika kwere de wina koka na o a ina tuna te asura mabwe in kwan ndo go se tsuo gata ke sense ka yuva no ena yambi ka te wo gata tsa te ta ta ku sa matumbo tserungu no elemia ka paulo sta magati na ta gana a ba se ma gwa ta tswana ano na ta gande ka o kunde a tswana ncedi go se yeta kan bona ste ma sa kunde am te o nor ka province ya am ta go te o gana ska pa platform tena ta go te o swire he go ke sa kwe a platform te ke go je tota mo ka ta hara tipiro pio sa banga ndo te drana ka e tsan kwa sikim na go kom ndo go ja te platform tena wa go re ta ndo go ra te hi o kgotsa ndo te ke ka brega ka me ka rote ana swa ma te kom kana ke en ka mo de ka ka on tswana a
1: ihe tsamiku le nga sense ga yuba mikhako ncin ke ka khone khwe debe mhe ingiya platform deni ige veni akimili taka ngiya wa national ke pertora tawa tre ash este ting ting ting ka ngiya mikhata mikhako ncin khama kwe tama ming ekwa kata muse mikhako ncin ke mdebe ka i gaya platform ni kha gaya wa partura ika kaunju pigi ta wa partura ta wa tsheya komatisi kaka katre ta a tintum ke a khung e ke khwe
2: and the offering batle khan dun e de was gesagt that it is tradition goeters who is that as a son man who fully that joke and is noch die san kultur eight offen
1: mi kha go khama go ka khung ege khwe debe u o ka tradisi a muwa ka ko kam tradisi ke tiwa kam tradisi ke ti khwa gi sinta ke jun a khung ege khwe ju debe ta ni ne a o ju tradisi ita ni na te wa ga ni ti ga debe wa o khung ene khwe ke debe wa o tradisi a muwa iwa ka a ye tradisi ya ye ka ga ye le ngole hu se tlum kakang South Africa nga mke ma khuing a South Africa kao ta kakang inam tam dewa khai iwa cham thali tiwa sim tradisi tang hita ke khong khata ne ge ti ge kimli ti tradisi ta ne ge ni khatu ta n ke dewe hu se khong ta ke khwe ge dewe ya umi khawe n ke dewe nga kan jo khong ne bi ta ai mi khatu ta n khama ko ka iwa kha mti em dewe kha ga ya platform ne kha wa khai ege ge iya khong kwa khong ge sing
3: ti tsane ke tsa wa te tim tsa ma a hi ya te ba ti pora hi ya ye ho ka e nza khong ka te ti a tsane ke tsa o ka te kwa na inwe kwa ima ata e nza khong fara ko ima ai kwa kya ko ba ima ata khong fara ko te no iya itu
4: Kung watereta, numaki cha maatlu uski tingireta
2: ngitwan o sude kwere kwana sithubo gati atitse ye kwa go siki te province nor ka siki.
4: Yeah, thank you very much for having me here. As you indicated, that I'm currently the coordinator or responsible for SASCA or schools choral music in the province. This is a program that has been running for years now, since its inception in the year 2000, where it started with Dirisano and it later changed its name to the South African Schools Choral Eisteddfod Competition. So it's a competition that is being held countrywide. As you also indicated earlier on, that the winners from the North Cup gaan die provincie gaan verteenwoordig bij nationale competities dat wat gaan plaatsvinden van die 30ste juni af tot die 3 juli in Pretoria bij die Morlete kerk.
2: Nu, ik ga met jou maar dat ik weet ook hoe je plaatsvond ten gedeen toen ik je gezien door wat je kreeg ik ook wat je is je kon nooit kapen die hem zijn abas je wat dan maar. Takwa muka ya nungu kukwesa suri ya platform ten kwe kukha nungu kitin chirika auna tamaka nungu kama soba sa tamaka antara hivye unwa ki nita tohi yoko glibo mano nungu kena tagu nungu kani kukwa de chana kusi kwa nasika.
4: We are really grateful and we are thankful for the school, and this would also give a perspective of what is happening in the Northern Cape now that we are also having another group from the crew and the quest, so that they must go and showcase their talent and tell the people, and so that the people can also see that ons verskillende nasizet en ons performance and that the kan leer en ook die mensen leer van wat ons doen hier in die Noordkap.
2: Nu, oh, Tsemuleko, nu was ik graag uitrekken haar in Noordkap provincie. Toen heet dat kwam als ik kwam naar Dangwe Wota. Kom, wat is het? Te osha, te uhin in de Kusiuka, Pretoria. Nu, na jammer in de strek, kom, Tahono provincie, Tako, als ik het zo national kan zien. Nu, na national kan als winnaar. Maka aan haar na kom.
4: No, unfortunately, that will be the end of the championships. But we are also going to have people there that will be looking on, listening to the children, especially from the Italian embassy, where they listen to these learners and maybe give them scholarships to go and study music. But it will be the final, and after that there will be no other competitions, no international competitions as far as that is concerned.
2: Until then, next year again, starting from provincial, then to the national.
4: Yeah, volgende jaar gaan we zo begin vanaf die zones af, naar die streken toe, provincie en dan naar nationaal toe. Ons moet ook zeggen, ons is bij dankbaar dat ons die koersen en die koersen heeft. En misschien volgende jaar gaan ons, daar, ons het een verrassing voor u en voor hulle ook en voor allemaal in die provincie en ook in nationaal, dat hulle misschien iets gaan krijgen vanaf die Noordkap af in verband met muziek.
2: Te kam je daar woorden, kijk wat te kunten te jammer dat gewoon op kwam naar de hand te kijk kwam. Nu nog je aan kade maak hoe hard te om kunta kade goed te maken. Dan heb je te hard te kijk voor haar. Nu aan nou kan ik het urogo. Kijk, ik kan ik ga je hoe je terug kunt aankennen. Aan dat temieten, te usure conquista kwea. Nu kijk, zure kun kwesta kweki. Te samen kwesta wohata. School Hofer en Newman Montas. Asta, te mento de klakwa kwam gave. Is u o sikina, is u kluk wikitie kun kwana. Ie ketre kwa haa zure siki. Nu kreeg dan wea wota, ane gomu kwa kumote. Newman, de wo ngahate asure mago. Nu kame ken, kwa unti ta, kwa hata asure de siki, kun kwesta zure kwan ane sija.
5: Ik weet niet waarom te beginnen, maar als trots nou een mens geweest, dan is ik die mens geweest. Ik is rechtig bij je trots op ons kinders. Ik is trots op die school, dat hulle die school, hulle gaan nie nou net die school gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nie net die district gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nou die provincie, die Noordkap provincie, gaan hulle gaan verteenwoordig. En hulle gaan optreden teen 8 ander skole, want daar is een school uit elke provincie. So, ons bid, ons is positief en ons glo en ons vertrou dat God vir hulle gaan versterk en vir hulle die krag en die energie sal gee om met daardie wen trofee na die Noordkap toe terug te kom.
2: Nou, hak klaai ek op my soere sikie. Nou, my soere kon haak aan, ek
0: pao matin tamagano a go je tshutshwo ko no yo go ke ya gwata ngwande wa hate a tsebosere mago ha a khwana ngisire tsho tsikamhe ta go tsena tsetla ye go teko ha tsebo ka ntshana a teko ta go tsaya tsena a tamaga ha ka tere ma go ekti tsamsiki ngwe ke di gona ntseu go a ngwe ntwana se tewa sa ko motea Pretoria Gauteng sika norkapo a si go tsone swita.
5: Ja, zoals wat je zei, dit is een bije teruggetrokken gemeenschap. Een gemeenschap waar armoede bije hoog is. Samenwerking, die respect wat die kinders het vir die onderwijsers. Van meneer Fransman, wat begin het en uithou en aanhou om die kinders te druk en net wil hee, hulle moet daar boe uitkom. Ons kinders kan, as die, met die ouwerse samenwerking, die gemeenskapse samenwerking en al die onderwijsers samenwerking, hierby Komkwesa gecombineerde school, sal ons dit kan maak.
0: Nou, te moet je maar, kan ek twee gaat hierdie kijk, twee gaan oor heen het wee, tamakala ke tata na ii na taa musubo na ujitete kha. Na huku wana siki, tia na ii eti. Nchirika musubo ji. Na soto jitwan, aki klo klo teji.
5: Ja nee, hulle het nou al verskillende kulture uitgebeeld. Hulle gaan nou, met die koorkompetisie wat hulle nou gaan doen, gaan hulle nou die Seswati kultuur uitbeeld, en dan hulle eie kultuur ook. Kijk, ons het ingeskryf vir die folklore, so ons kinders gaan die Noordkaap gaan verteenwoordig vir folklore, waar hulle die Seswati kultuur gaan uitbeeld, dit is so voorgeskryf, en dan moet hulle ook hulle eie kultuur uitbeeld. In die nabije toekomst sal al die koore reg oor die land ook onze kultuur uitbeeld. So, dit sal binnenkort gebeur waar die ander skole ook die Tung en Kwe kultuur moet uitbeeld. So, ons moet baie trotsvol, ons ouers, luisteraars van Plekfontein, ons moet baie, baie trotsvol dat ons kultuur so ver gekom het om nou op nationaal deel te neem.
0: Kijk, was een nieuw met nung kona nguka to carrot siye kuto ate mashana kuto atamaha tiwe te otone kakresha nunga na watwana hau abasikara mahwata anakumwa deka nuna tatu abasikara tendeta tuwana kumwako siye kunganguhi tuwana kumwate tako nungu tuwana sikteu hihinu kuyitis kwezi te edika

0: Voorankom met Alia Magni. So, en dan natuurlijk praat ons mis elke dag van respect en goeie manieren. So, ons pak hy goeie manieren ook saam in met hulle.
1: Nou, het kan ek dat sê, ek hoor ek hem jaar, klak ons weekie. Nu jy die hango, toe ons wat het die zie. Nu, ons kon een abas hier wat daar kon, die ek toe heen, nou kwee tete, kaas die teke sa. Nu, na hoek jy het, toe woos, wie de soe jamse jan, nu kon ek toe kagwe, nu kon ek kon de jamse kiem. Ta hoor, ndewe het hem, Masuri anza to kaya makoli. Ni ana ko tinbungan platform ten kwen a. Ni ko kwasa suri a. Kumo ko te kon kon kon na kon tamaha. Ni o igiti tamsika.
0: Dit is een groot plezier en het is voor mij bijna lekker om hier te werken in Platfontein. Ik wil net goed hê voor ons gemeenschap in Platfontein. En ik wil die kinders moet terugploeg. Als ze nou daar terugkomen, dan moet die kinders terugploeg in die school in. So, voor die ouders, wees positief. Kom ons bid voor ons kinders. Kom ons stuur hulle saam met die beschermende hand van God bo oor hulle. So, kom ons wees positief en kom ons bly biddend. En laat ons die school, Konkwesa en die gemeenschap voor en toe vat. Baie dankie.
2: Kwesa!
3: Hola!
2: Kwesa!

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

het je stem, hij komt ook nog, you know. En die kachel is nog hier, om te luisteren naar mijn zaak. Want ik wonder waar het is, wat jou voor mij, zo daksels mooi maakt. Voorzichtig om te zeggen dat het jou

Hoi, welkom op jullie mooie zondagochtend. Of dag middag, dat hangt maar af hoe je daarnaar kijkt. Ik kom daar tot mijn skok en onthutsing, zoals die couranten altijd zei, achter dat Zuid-Afrika's ambtelijke blom, die koningsprotea, eindelijk 68 miljoen jaar geleden in Australië ontstaan het. Wil jij nou glo? Dit is nou glo een afstammeling van die macadamia-bome wat uit Australië uitkom in die tijd van die dinosaurussen nogal, 68 miljoen jaar geleden. Daar is natuurlijk mensen wat sê, daar is nog dinosaurussen daar, maar ek sal nie soeits sê nie. Dat is ook jammer vir die mensen wat glo dat die aarde het 7500 jaar geleden ontstaan. Want andersens sou ons glad nie of die koningsprotea of die dinosaurussen gehad het nie. Maar ek wil nou nie in so'n argument betrokke raak nie, niemand wen op die ou end nie. En dan die ergste van alles, is dat die koningsprotea het 33.000 gene, terwyl die gemiddelde mens net 20.000 gene het. Dit verklaar vir my 'n paar dinge. Maar laat ons nou nie in allerhande sypaadjies laat afwentel nie, ons is hier om musiek te maak. Gedurende die hele COVID-affaire so'n paar jaar gelede het die West-Australiese Symfonieorkest een liedje geskryf en het gebaseer op een wysie van Gilbert en Sullivan. Nou, dit handel oor die hele COVID-probleem en hoe dit die muziek beïnvloed het en die orkeste bedrywighede ingekort het. Die van u wat nie sterk harte het nie, moet maar gauw gaan kyk of die sauskluitjies nie aanbrand nie. Ek weet nie wie die woorde geskryf het nie, en ek neem aan die dirigent is die orkeste gereelde dirigent Asher Fish, maar ek kan nie een van die twee beweringe verantwoordelik bevestig nie.

dink Bernard Herrmann moes een soort sadistische streek gehad het, want om so'n moeilike aria te skryf vir iemand wat maar een gemiddelde sangeres was, soos Susan Alexander skynbaar was. Maar nou ja, dit was die aria uit Salambo, wat kom uit die rolprent Citizen Kane, geskryf, gekomponeer door Bernard Herrmann en in die geval gesing door Kitty Takanawa. Charles Gerhard was voor die Nationale Philharmoniese Orkest. Een geval die naam van die orkest voor u vreemd klink, dit was een Engelse orkest, een Engelse ad hoc orkest, wat net bij mekaar gebring is om plaatopnames te maak. Eduardo Rojas is een Colombiaanse concertpianist en hier is sy verwerking van een baie beruchte tango El Choclo. En hy speel op 'n Bösendorfer 92 Imperiaal Concertvleuel. Nogal iets om te hoor.

Eduardo Rojas en zijn eigen verwerking van die tango El Choclo. Nou, een geval u wonder, wat betekent El Choclo? Dat is die miliestronk. En dat is veronderstel om een moeilijke een te wezen om te spelen. Maar Rojas het niet problemen daarmee gehad, niet? Gedeeltelijk omdat hij gespeeld had op een Imperial Busendorfer 92. Nou, die 92 staan voor centimeter. Die klavier is amper 10 voet lang. Hij heeft 97 noten en hij weegt 552 kilogram. En schijnbaar het Ferruccio Busoni in een stadium voor die Busendorfer fabriek gevraagd om voor hem een groter klavier te maken. Die gewone klavier het 88 noten, terwijl die imperiaal te het. Nou, schijnbaar is daar in 1990 in Australië een ander klavier gebouw wat 97 noten het. Maar voor dit was het net die Busendorfer imperiaal. Nutteloze inlichting, maar interessant vir mense wat Trivial Pursuit speel. Soos Nessun Dorma nou al een ou karpert geword het, so dreig die tweede aria van die koningin van die nacht ook om daar die status te bereik. Maar ek gaan dit nou waarachtig weer vandag speel. Dit is een nieuwe opname, of nie een nieuwe opname nie, dit is een ander opname van Sabine de Vielle, een van die Franse groot soprane deesda, coloratuur. En moeilik soos die blessed ding is, sit sy nou nog een extra versieringkie ook daarby. Hier is Sabine de Vielle.

Wat zo, Katvis. Excuus, het een beetje vinnig afgesneden. Maar dat was Sabine de Vielle met verstommende weergave van die Koningin van die Nachtse tweede aria, Der Hulle Rache, uit die toverfluit van Mozart. Die orkest was die ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Wagner het in sy opera Tannhäuser twee middeleeuwse legendes saamgesnoer. Die een gaan oor Tannhäuser, die singende, die minnesanger, om die waarheid te sê, en die ander een is die sangcompetitie by Wartburg. En die twee is nou gecombineer. In die vierde toneel van die tweede bedrijf kom die gasten aan by die saal waar die competitie gehou gaan word, en Wagner het het so gesien.

binnenkomst van die gasten uit die tweede bedrijf van Tannhäuser van Wagner. Die koor was die uitzaaikoor van Leipzig en die Dresdense staatsorkest was onder leiding van Silvio Varviso. En nou gaan ons een beetje naar die andere kant toe. Hier is een opname van Shape of My Heart en die kunstenaars is Sting, Chris Botti en Josh Groban.

Shape of My Heart. En die twee zangers was Sting uiteraard, dat is zijn compositie. En Josh Groban, gitaar door Sting en trompet door Chris Botti. Ons gaan afsluiten met de farandol. Nou, farandol is een baie oude dans. Wat daaruit bestaan dat mensen mekaar zijn handen vat. Net één hand op een slag. En dan gaan hulle soos een slangetje door die dorp of waar hulle ook al dans. Dit kom uit Frankrijk. Hierdie een is die farandol uit Bizet's La Lisienne suite nummer 2.